Papa Golf 5 Echo. Dit is Delta Lima / Papa Alpha 4 X-ray bij Düsseldorf.